0: 3 uur. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog altijd niet onder controle dus. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een half miljard dollar. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna 8 miljard dollar. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde 75 miljard dollar op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel blijkt te werken, zegt de lokale faunabeheerdereenheid. De afgelopen 3 jaar werden 19.000 ganzen afgeschoten, 2 keer zoveel als voorheen. Volgens de faunabeheerder is de landbouwschade door ganzen het afgelopen jaar gehalveerd. De vogelbescherming betwijfelt of dat komt door het afschot. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag schijnt de zon geregeld. Met door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, blijft voorlopig gelden. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer is ook de hele nacht nog bezig geweest met blussen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en een vierde persoon is nog vermist. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. De Duitse politie heeft gisteren een Nederlander aangehouden die op hoge snelheid en roekeloos over de snelweg A3 reed. De man van 23 kreeg een boete van €10.000. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven en sneed hij andere weggebruikers af. De man testte ook positief op het gebruik van cannabis. Hij verklaarde dat hij om professionele redenen het wiet gebruikt, omdat hij een koffieshop in Eindhoven heeft. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag geregeld zon. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf paden bestrijden, omdat er vermoedelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, zag de omzet in het tweede kwartaal verdubbelen, van 4 naar bijna 8 miljard dollar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch had het bedrijf een verlies van ruim een half miljard dollar, vooral door de miljarden investeringen in AI. Beleggers hielden rekening met meer verlies. SpaceX ging in juni naar de beurs. Het werd de grootste beursgang ooit. De relatie tussen Brazilië en Argentinië is verder verslechterd. Brazilië heeft besloten dat zijn ambassadeur voorlopig niet terugkeert naar Argentinië. Die ambassadeur was er al weggehaald nadat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula een dief had genoemd. Sinds zondag heeft Milei Lula nog zeker 3 keer zo genoemd. De rechtspopulistische Milei en de linkse Lula zijn elkaars tegenpolen. Sinds de Argentijnse leider in 2023 aantrad, zijn de verhoudingen tussen de landen bekoeld. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van 10.000 euro gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen. Overdag geregeld zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer, het blijft op een enkele bui na droog vandaag en ook schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar zouden ook de meeste doden zijn gevallen. Meerdere gebouwen die hebben schade. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. De grootste webwinkel van het land. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moeten de brandweerlieden het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
2: We kunnen de hotspots, zoals wij die noemen, dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met de blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf, dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
1: Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een borgsom van 10.000 euro moeten betalen om weer op vrije voeten te komen. Volgens de Duitse politie reed hij in zijn Porsche op de snelweg tot wel 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in de Griekse havenstad Piraeus 0-0. Volgens aanvoerder Sherry een prima resultaat, maar er zat volgens hem wel meer in.
3: Ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en betere kansen hadden. Alleen wat ik zeg, als je iets zuiniger was en sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, alleen nu moeten we thuis afmaken.
1: En volgende week dan is de return in Nijmegen. Het weer nog, het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. En ook staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
4: Piet, de website doet het weer eens niet.
5: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
4: Ah, fijn. Hij doet het weer.
0: Te ontvangen op 96FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig.

0: Dit is het geluid van Flow Radio. Non-stop. Flow Radio.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Als je die

0: 8 uur. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
2: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
1: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
3: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
1: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. 9 uur. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
2: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
1: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
3: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
1: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: 10 uur. Nieuws.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg leidt niet tot extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venray is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant, onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Ook worden er vandaag weer blushelikopters ingezet. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal waarschijnlijk nog dagen gaan duren. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten op Telegram. Kiev zou op 7 plekken tegelijk zijn aangevallen. Oekraïne heeft weer magazijnen van de webwinkel Wildberries aangevallen in Rusland. FIFA-baas Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Hij ligt zwaar onder vuur vanwege zijn ingetrokken plan om de FIFA gedeeltelijk een commerciële onderneming te maken en aandelen te gaan verkopen. De top van de Wereldvoetbalbond gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet. Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Het bedrijf verkocht zo'n 1,6% meer bier. Vooral in Azië werd ruim 11% meer Heineken gedronken, blijkt uit de halfjaarcijfers van de Nederlandse bierbrouwer. De omzetgroei is een meevaller, want het bedrijf kampt de langere tijd met dalende cijfers. Eerder kondigde de bierbrouwer al een reorganisatie aan, waardoor 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen wereldwijd moesten verdwijnen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon en zo goed als droog. Op lokaal een enkel buitje na. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
3: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
2: Henk Baars Bikesports in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
1: Henk Baars Bikesports.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: 11 uur. Nieuws.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Bij een reddingsactie bij Callantse Oog is het lichaam gevonden van een vrouw die sinds gisteren werd vermist. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Bij de reddingsactie kwam ook een 26-jarige vrouw uit Gelderland om het leven. Rond 16:45 kregen de hulpdiensten een melding dat meerdere mensen in de problemen waren geraakt op zee. Een minderjarige zwemmer was in de problemen gekomen. Tijdens de poging om die persoon te redden raakten ook die andere mensen in de problemen. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg geeft geen extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venraai is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant. Onder meer door de naaldboom in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Vooralsnog zijn er vandaag geen blushelikopters nodig. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal nog dagen duren. Vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. De belangenvereniging krijgt veel meldingen van huiseigenaren die te maken krijgen met agressieve verkoopmethoden. Ze worden aan de deur of per telefoon benaderd om zonnepanelen, een warmtepomp of een thuisbatterij te kopen. Vaak worden ze ertoe aangezet om een product te kopen dat niet past bij hun situatie. Zoals bijvoorbeeld een veel te grote thuisbatterij. Het weer tot besluit. Met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
5: Piet, de website doet het weer eens niet.
6: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
5: Ah, fijn. Hij doet het weer.
7: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
8: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week.
1: Jouw break in de week.
0: Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi je haar los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Vloradio.

0: Abrams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abramsbouwmaterialen.nl.
1: 12 uur. Nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen. Volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Oekraïne valt juist in Rusland magazijnen aan van de grootste webwinkel van het land. Precies om dezelfde reden. Een vermiste zwemmer bij Callantse Oog blijkt te zijn verdronken. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Gisteren overleed een 26-jarige vrouw uit Gelderland die op dezelfde plek in de problemen was gekomen. De twee vrouwen probeerden gisteren een kind te helpen dat dreigde te verdrinken, maar ze kwamen zelf in de problemen. Het kind en een vierde zwemmer zijn gered door de reddingsbrigade. De 26-jarige vrouw uit Gelderland werd uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. Een deel van een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is vanochtend vermoedelijk ingeslagen op de maan. Dat zou zijn gebeurd rond 8:55. De raket werd niet meer gebruikt en zweefde al een jaar rond in de ruimte. De botsing was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. Waarschijnlijk heeft de raket een krater van zo'n 20 meter breed achtergelaten. Het stof van de botsing kan een paar kilometer hoog opstijgen. De botsing was niet te zien vanaf de aarde. Er komt een meldpunt voor huiseigenaren die telefonisch of aan de deur worden lastiggevallen door verkopers van zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Vereniging Eigen Huis ziet een toename van huiseigenaren die met agressieve en soms misleidende verkooptechnieken producten krijgen aangesmeerd die vaak niet bij hun situatie passen. Soms de verkoper zich voor als medewerker van de gemeente of de netbeheerder. Het weer met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
4: Papa, De Hilverbode.
3: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop

0: 1 uur. Nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan eerder werd gedacht. Aanklacht is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Het totaal komt daarmee op 14. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij bood zich aan als begeleider voor kwetsbare kinderen en viel in als invalkracht op kinderdagverblijven in de regio Amsterdam. De 66-jarige verdachte werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. B. wordt ervan verdacht haar te hebben verkracht. Ook zou hij een 13-jarige jongen hebben aangerand. Ook België helpt mee om de brand te blussen in het natuurgebied bij Venray in Limburg. Het land stuurt 2 brandweerpelotons. Verder leveren de veiligheidsregio's Utrecht en IJsseland speciale sproeisystemen om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen. Het vuur is nog steeds niet onder controle, maar de aard van de brand is wel veranderd. Die verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden hoeven de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie te komen. Op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is vannacht een drone aangetroffen. Volgens Duitse media bevatte het apparaat mogelijk een explosief en een ontsteker. De drone zou in de buurt van een Oekraïns transportvliegtuig zijn gevonden. De Duitse politie is nog op zoek naar de bestuurder. De luchthaven van Leipzig wordt beschouwd als een knooppunt voor westerse wapenleveringen aan Oekraïne. In Rotterdam zijn 2 agenten mishandeld bij een politiecontrole. Dat gebeurde gisteravond in de wijk Bospolder. Agenten wilden een man controleren na melding van overlast. Hij zou zich hevig hebben verzet. De politie heeft onder meer een taser gebruikt om de man te kunnen overmeesteren. Agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels weer thuis. Een 49-jarige Rotterdammer is aangehouden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een buitje vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
3: Papa, De Hilverbode.
2: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. 2 uur. Nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er 100 filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting van de rechtszaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast politicus ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat de vader van een meisje van 2 jaar aangifte had gedaan. Criminelen zijn erin geslaagd de code te kraken van een apparaat waar bitcoins veilig in kunnen worden opgeslagen. Ze hebben voor bijna 90 miljoen euro aan cryptomunten buitgemaakt. Canadese fabrikant van het apparaat zegt dat mensen nog steeds risico lopen. Het bedrijf roept klanten op hun bitcoins ergens anders onder te brengen. Het apparaat beveiligt cryptomunten met een toegangscode, maar die kan dus gekraakt worden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop

0: Drie uur. Nieuws. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in drie deelstaten in het oosten van Duitsland. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt twee brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de twee blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting in de zaak. Het onderzoek naar het man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Het bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiligere manier op te slaan. Het apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer is zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot lokaal 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week. Jouw break in de week. Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi je haar los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Vloradio.

0: DecoK van de Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoK van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: 4 uur. Nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in het natuurgebied de Boshuizen Bergen in Oostrum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak eergisteren uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. De Stichting Het Limburgs Landschap is bang dat een belangrijk deel daarvan verloren is gegaan. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Explosief is verwijderd. De zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en de SPD. Deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. De Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Het bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiliger manier op te slaan. Het apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan de kust waait het hard, dan is het zo'n 24 graden. In de rest van het land is het maximaal 29 graden. Vanavond helder en zonnig en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
4: Papa, de Hilverbode.
3: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
0: DecoK van de Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoK van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
5: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
6: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: DecoKe van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKe van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
2: Papa, de Hilverbode.
1: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
3: Vijf uur. Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de duinen bij Wassenaar woedt brand. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag zijn met een NL-alert opgeroepen weg te gaan. Een hotel in de buurt is voor de zekerheid ontruimd. De brand brak even na 2:30 uit. Op de webcam bij de strandopgang waren rook en vlammen te zien. Een deel van het terrein is zwart geblakerd. Een huisartsenpraktijk in Roon, bij Rotterdam, moet per direct dicht. Volgens de inspectie gaf de huisarts geen veilige zorg en er ontstonden risicovolle situaties. Wat er precies is gebeurd, wil de inspectie niet zeggen. Wel dat er meerdere meldingen over de huisarts in Roon binnenkwamen en dat daarop onderzoek is gedaan. Bij het kinderdagverblijf in Amsterdam, waar vannacht een explosief afging, is vorige week ook al een explosie geweest. De eerste ontploffing was in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vannacht ging er opnieuw iets af voor de deur van het kinderdagverblijf in het westen van de stad. Daarna zijn twee mensen opgepakt. Ze zijn jonger dan 18. De politie kan verder niets over de zaak zeggen. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 gaf de brandweer het zijn brandmeester. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand die maandag uitbrak woedde in een moeilijk toegankelijk natuurgebied van 1 vierkante kilometer. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Het explosief is verwijderd en de zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Het weer, zon en wolken, het is 24 graden. Vanavond helder en zonnig. En vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
6: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied Boshuizenbergen in Oosterum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000-gebied. In de duinen bij Wassenaar heeft ook brand gewoed. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag werden met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan. Een hotel in de buurt werd voor de zekerheid ontruimd. Inmiddels kan iedereen weer terug. De brand begon even na 2:30 en is inmiddels onder controle. Een deel van de duinen bij Wassenaar is zwart geblakerd. COC Nederland is onderscheiden met de International Pride Award. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt tijdens de World Pride Conference in de beurs van Berlage in Amsterdam. De belangenorganisatie zet zich in voor emancipatie, acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-plussers. Het COC bestaat 80 jaar en is daarmee de oudste belangenorganisatie voor de regenbooggemeenschap ter wereld. De Nederlandse verffabrikant AkzoNobel gaat definitief fuseren met een Amerikaanse concurrent, Axalta. De aandeelhouders hebben vandaag massaal ingestemd met het plan. En dat betekent dat de twee bedrijven eind dit jaar samengaan. Daarmee wordt het nieuwe bedrijf de op één na grootste verfproducent ter wereld. De droogte leidt tot hoge stroomprijzen en dat komt omdat in andere landen in Europa meerdere kerncentrales stil liggen. Ze krijgen door de lage waterstand onvoldoende koelwater. Ook waterkrachtcentrales hebben het moeilijk door de droogte en dat zorgt allemaal voor een gestegen energieprijs. Het weer, zon en wolken, vanavond helder en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en er worden 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week.
1: Jouw break in de week.
0: Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi Je Haar Los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Flow Radio.

0: Brands bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Op standdakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abramsbouwmaterialen.nl.
1: 7 uur. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 vanmiddag gaf de brandweer het zijn brandmeester. De brand brak maandag uit. Veel hectare natuur is verloren gegaan, zegt de stichting Het Limburgs Landschap.
3: Kijk, we zijn altijd heel praktisch ingericht. En we zetten zeker volgende week er weer op. We gaan er weer tegenaan. Maar dit is toch echt heel zuur. En dit wil je gewoon niet als stichting zijn en als natuurbeheer.
2: De campinggasten die maandag werden geëvacueerd kunnen ook weer terug naar hun plek. Webwinkelbol.com waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek. Criminelen hebben toegang gekregen tot de systemen van een bedrijf dat de logistiek doet bij een aantal distributiecentra van Bol. Daarbij zijn mogelijk de gegevens van een onbekend aantal klanten bekeken of gekopieerd. Bol zegt er zelf nog onderzoek naar te doen. Sommige bestellingen zijn door het incident geannuleerd of vertraagd. Het gaat om bestelde spullen die op de locatie van het partnerbedrijf liggen. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat melden bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. Volgens correspondent Charlotte Waaiers zouden er de laatste tijd honderden filmpjes zijn verschenen met nepnieuws.
4: Die lijken dan te komen van bijvoorbeeld bestaande Duitse media, gerespecteerde media. En die gaan dan over lokale politici en zijn bedoeld om hen in een kwaad daglicht te stellen. Dus bijvoorbeeld een kandidaat voor de verkiezingen komende tijd die zijn oma vermoord zou hebben, de erfenis dan gebruikt zou hebben om zijn pornoverslaving te bekostigen.
2: De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 Duitse deelstaten. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour France Femme gewonnen. Aan het eind van een zware heuvelrit over 140 kilometer was haar medevluchters te snel af in de sprint. En het weer, opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu door de week.

0: Nog heel eventjes wachten, want op 14 augustus komt het album uit The User's Guide to Being Human. Waar deze plaat op staat van een script, Man in the Arena.
1: Het is woensdag, de week is doormidden. Tot 9 uur is dit Door de Week, voor jouw break in de week.
0: Uitzending 276 alweer. Met vanavond op links Hubert, goedenavond.
2: Een hele goede avond.
0: Leuk dat je er weer bent.
2: Zeker, zeker.
0: Het wordt regelmatig nu, hè?
2: Ja, het is wel vaker de laatste tijd. Leuk, ja, leuk,
0: gezellig,
2: leuk.
0: Gezellig, gezellig, ja. Zeker. Ga je hem downloaden of kopen, dat album van Script?
2: Ja, ik heb een abonnementje op dat Zweedse streamingbedrijf. Dus ik zal hem wel even gaan luisteren, denk ik.
0: Heel goed, ja. Ik ben heel benieuwd.
2: Ja, je bent fan?
0: 14 augustus, ja. Okay. Want ze komen ook naar de Ziggo Dome in november. En daar ga ik naartoe.
2: Oh, nice, nice, nice. Dus,
0: ja. Dat wordt helemaal leuk, denk ik. Hubert, we hebben vandaag weer wat nieuwsfeitjes natuurlijk. De Radio Rebound, de Live Track, de Elgelieke Rubriek, de Jarige, de Case van de Week, de Weetjes en het Weerbericht. En ik hoor mezelf een beetje dubbel. Oké, dat is goed. Ja.
2: Ik hoor je goed hoor, geen probleem.
0: Oh, dat is goed. Ja, meekijken kan natuurlijk weer flowradio.nl/kijklive of op Beek TV. Zet je tv gewoon aan. En het leuke is dan, als je hem op de speaker zet, dan heb je natuurlijk extra.
2: Ja.
0: Kun je een beetje harder zetten, tandje harder, dan mag af en toe.
2: Tandje harder, ja.
0: Het is jouw break in de week, dus speciaal voor jou thuis. En voor mijzelf ook een beetje, want ik ben van mijn fiets gevallen.
2: Niet?
0: Ja.
2: Oh jee, en nu?
0: Ja, ik lag lang uit op het grind.
2: Op het grind nog wel?
0: Ja, op het asfalt.
2: Oei.
0: Maar dat is grind wat aan elkaar zit. En waar ook steentjes op zitten natuurlijk.
2: Maar je bent oké nu?
0: Ja, maar ik ga het je dadelijk wel laten zien, want het ziet er niet uit.
2: Even de stream uitzetten.
0: Ja, het ziet er niet uit. Okay. Maar nee, ik lag in de kreukels. Nou, bont en blauwe plekken. Flinke schaafwond.
2: Ai.
0: Dus dat is eigenlijk best wel pijnlijk.
2: Ja.
0: Maar goed, het gelukkig niks gebroken. Want dan dacht ik gelijk, oh nee. Als ik maar niet mijn arm of zo breek.
2: Maar waar is het gebeurd dan?
0: Ja, ergens tussen Poppel en een Beek. Gewoon op zo'n fietspadje.
2: In het bos?
0: Nee, langs een weiland. En daar hebben ze dan asfalt liggen. En dat asfalt, daar kappen ze dan zo af. Hè? Dat is precies dat laten ze niet zo mooi overvloeien in de berm. Nee, dat is gewoon hup, pad, berm.
2: Je was waarschijnlijk ook in België.
0: Dat, misschien wel, dat weet ik niet meer. Maar mijn voorband ging langs dat randje af en daar ging ik.
2: Okay.
0: En dan eigenlijk moet je gewoon de sloot in rijden. Want dat is zacht. Maar je hoofd denkt dan gewoon van, nee, je moet terug de weg op.
2: Nee, precies.
0: Heel snel terug de weg op. Ja, en toen ging het mis. Dus,
2: okay.
0: Maar goed. Ja, we hebben natuurlijk weer lekkere muziek voor je meegenomen. Bruno Mars, die komt eraan. Maar ik heb eerst even wat anders. Want net voor de zomer van 2009 had Bob Sinclar een leuke samenwerking met de rappers van Sugar Hill Gang. En het refrein, ja, dat is heel makkelijk meezingen. Dit is de La La Song.

0: Ja, Hubert. Hij was al afgelopen.
1: Ja, ging snel.
0: Ja. Maar we zaten nog even naar de jagen te kijken. Want er zijn er een hele hoop.
1: Ja, er zijn er een hele hoop.
0: En daar komen we straks wel even op terug.
1: Oké, goed. Ja, zeker.
0: Ja. Hey, die bosbranden, Hubert. Hoe staat het ermee?
1: Nou ja, vlak voordat we on-air gingen, hoorde ik op het radiojournaal dat brandmeester is gegeven in Limburg. Ja,
0: ja, nou, de gemeente, de brandweer Hilvarenbeek is er ook nog even geweest.
1: Ja, dat zei je. Ja.
0: Maar die kwamen ook wel weer na niet al te lange tijd weer terug.
1: Nou, dat is op zich goed.
0: Ja, maar volgens mij was het ook ingekaderd, hè?
1: Ja.
0: Tussen wegen en spoorlijnen en weet ik veel wat. Dus ja.
1: Maar ja, er is er nog eentje bijgekomen.
0: Oké, wat?
1: In Wassenaar.
0: Wassenaar.
1: Bij de Wassenaarse slag staan de duinen ineens.
0: De duinen. Ja, maar water zat, of niet? Of werkt dat
1: ja,
0: zo?
1: Ja, maar volgens mij blussen ze vanaf de landkant. Dus okay. Ik weet niet hoe ze het gaan doen.
0: Nee, oké.
1: Ik zag net beelden dat het echt vlak achter het strandpaviljoen. Daar was het goed mis. Dus het trok die hele duinenrij over. Dus ik ben benieuwd hoe het daar gaat lopen.
0: Ja, je zou maar net met je caravanje op vakantie
1: ja,
0: zijn.
1: Ja, nou, er is één hotel ontruimd. Dat zag ik wel. Qua campings is alles nog rustig.
0: Oké. Ja. Nou, gelukkig. Hadden we dan nog meer nieuws? Ja, in Hilverboden stond iets van de gemeente.
1: Ja. Hilvarenbeek gaat meedoen aan het landelijke vuurwerkverbod.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: En daar hadden we het net over natuurlijk toen we off-air waren. Ja, ja dat lijkt me ook logisch. Want ja, wat ga je op je nek halen als je het in Hilvarenbeek wel toelaat? Dat is een van de weinige gemeenten. Dus
0: ja, dan komt iedereen naar ons. Ja, nou, en er
1: wordt sowieso geknald. Ik bedoel, mensen zijn toch een beetje recalcitrant. Ja, natuurlijk. We zitten vlak bij België. Mensen gaan toch wel wat halen. ik zelf niet, maar er zijn mensen die gaan gewoon... Ja, daar gaat wat afgestoken worden.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Ja, ja.
1: Dus dat.
0: Oké. Ik heb een leuke plaat uit 1988.
1: Oh ja.
0: En ik denk dat je hem wel kent. Maar het riedeltje wel. Morikante. Jekke. Ja, ineens was hij daar. En het is, niemand verstaat het. Maar het is wel een lekker deuntje.
1: Heel herkenbaar.
0: Ja.

0: Ja, het is een Afrikaanse streektaal, Hubert.
1: Ja, helemaal. Ja. En heel opgezocht.
0: Ik spreek het niet.
1: Nee?
0: Nee. Jij ook niet, denk ik.
1: Nee. Beetje fonetisch ook uit.
0: Ja, dat klopt. Zeg Hubert, we gaan eens naar de Radio Rebound. Want onze vrienden van Weekend Vibes, die kunnen nooit kiezen op de donderdagavond. Vanaf 7:30 staat er dan een plaatje voor je klaar. Of tenminste, de keuze staat voor je klaar. Plaatje 1, plaatje 2 op de Insta-story van Weekend Vibes Flow Radio. Kun je nu nog niks op zien? Maar morgenavond vanaf 7:30 even kijken. Want dan kun je weer stemmen voor de weekendpoll. En de winnaar wordt dan gedraaid aanstaande vrijdag om 7:45. En dan weten we ook gelijk wie de Radio Rebound is, want dat is de ene beste plaats. Oftewel de verliezer.
1: Second best.
0: Ja, en deze keer was er 12 stemmen verschil tussen plaatje 1 en plaatje 2. Nou, en welke waren er dan? Dat waren deze. Plaatje.

0: and all.
1: Jonas Blue samen met Jack and Jack. Rise of Mike Posner samen met Siep. I took a pill in Ibiza.
2: Ja.
1: Wat denk je?
2: Rise?
1: Gewonnen?
2: Nee, verloren. Oh. Dus voor rondien gaan wij draaien.
1: Aha, kijk. Ja, inderdaad. 12 stemmen verschil. 61% koos voor Mike Posner. I took a pill in Ibiza. En dat betekent dat wij de Radio Rebound gaan draaien. En dat is Rise van Jonas Blue samen met Jack en Jack.

0: nummertje 28 in de tipparade. De nieuwe van Rondé, Oh My God. Ja, Oh My God, hij is wel lekker, ja.
1: Ja, klinkt best volwassen.
2: Dit is de Elkerlijke rubriek.
0: Je hoorde u Bernard zeggen, het klinkt wel volwassen. Nou, we gaan even naar de Elkerlijke rubriek. En die is voor niet-volwassenen.
1: Au.
0: Even een mooi bruggetje. Want het is natuurlijk zomer en zomervakantie. Maar er worden wel twee films en nog wat andere dingetjes gedaan in de Elkerlijke. Voor de jongsten. Morgen kun je om 30:30 naar een film van Juf Roos op weg naar de regenboog. Je hebt geen hele kleintjes meer, hè, Jokkie?
1: Nee, zo klein niet meer, nee.
0: Nee. Nou, ik heb een stukje gezien. Het is wel heel grappig.
1: Ja?
0: Ja, het is heel grappig.
1: Okay.
0: Ja. En dan dinsdag 11 augustus een Crea Bea-ochtend met onder andere een workshop magische kaarsen maken. Vanaf 7 jaar.
1: Okay.
0: Dus om 9:30 en om 11:15. Ga dan naartoe als je niks te doen hebt. En maak een kaars, zou ik zeggen.
1: Leuk dat het wordt georganiseerd in de
0: zomer. Ja, zeker. En het is ook gratis, maar je moet je wel even aanmelden via de website elkeliek.nu.
1: Oké. Ja, en als je dan toch bent, er is nog een mooie reizende tentoonstelling bezig in Elkeliek, om het zo te zeggen. Die heeft de naam Nieuwe Verbindingen. Mm-hmm. En deze expo laat zien hoe dorpen en steden zich in onze regio hebben ontwikkeld en welke kansen er zijn voor de toekomst. En ze pakken daarbij ook de invloed van de kerk. Het zijn verhalen uit de regio Breda tot Tilburg. Kaarten en foto's van dorpen en steden. En de expositie laat zien hoe de keuzes in de inrichting van een dorp of stad invloed heeft op de leefbaarheid en het karakter van een plek.
0: Ja, nou, dat is wel zo.
1: Ja. Ja.
0: Zeker, want ik heb altijd in Bavel gewoond en wij hadden niet de Vrijthof. Wij hadden het Jacques van Geelsplein, maar dat zag het toch wel even anders
1: ja,
0: uit.
1: Ja, nou, maar goed, er is ook maar één de Vrijthof, de andere is het Vrijthof.
0: Ja,
1: dus ja,
0: dat
1: en als je dan naar heen wil gaan in die expositie, tot en met 25 augustus, check de website voor de openingstijden.
0: Ja, zeker. Hubert, we zijn naar de live track, de acoustic track, heb ik hem nu genoemd. Want die is van een muzikant, ik moet eigenlijk zeggen, maar hij is ook acteur. Hij is jarig. Vandaag wordt 67. Nou, dat is dus een van die vele jarigen van vandaag.
1: 6-7.
0: Ja.
1: Ja.
0: George Albert Ruttenberg. Mm-hmm. Oftewel Pat Smear. Dat is dan zijn bijnaam. Hij is een Amerikaans gitarist. Hij speelde ooit bij Nirvana als ze op tournee gingen. En hij richtte de band The Germs op. En als bijverdienste acteerde hij en had hij een rol in Chips. Ken je dat nog? Die motoragenten? Begin jaren 80?
1: Nee, zeg me niks.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh, Bjorn, die kent het wel, denk ik.
1: Ga lekker Bjorn bellen.
0: Ja. Oh, jammer dat jij... Ja, ik denk als jij het...
1: Ja, maar begin... Misschien. Ja, ik ben net een slagje jonger dan wat jij bent. Dus misschien dat het een dag in zit. Ja, en je krijgt je terug, hè? Ja.
0: Nee, in 1985, ook nog een leuk beetje van die Pat Smear, was niemand minder dan Prince op zoek naar een punkrock weirdo. Nou, dat was hij dus, een punkrock weirdo. Voor de video van Raspberry Beret. En daar zit hij ook echt wel in, want ik heb het gecheckt met zijn lange haar. Het lijkt een vrouw, maar hij zit met zijn lange haar en zit een beetje mee te deinen op de muziek. Hij zit voor de witte piano van Lisa.
1: Oh, Wendy en Lisa. Ja,
0: van Wendy en Lisa. Maar hij was ook gitarist bij de Foo Fighters.
1: Ah.
0: En nu komen we bij de acoustic track, want dat was vanaf de jaren 90 allemaal. Maar hij ging toen weer een tijdje weg. Hij kwam weer terug, zoals

0: gaan naar de jarigen en we gaan even bellen met iemand. Eens kijken of dat hij opneemt. Gaat hij over, Hubert?
1: Goedendag.
0: Jammer joh. Ren Schapendonk, jij bent jarig vandaag. En dat verdient natuurlijk een plaatje. En dan doen wij dit.

0: Hyper de Piep, hoera!
1: Ja, Ren Schapendonk, vandaag 22 jaar geworden. Gefeliciteerd van je vrienden van door de week. Hij is natuurlijk de sidekick ook bij Weekend Vibes. Ja. En Ren zit niet alleen in de politiek, maar die maakt ook plaatjes. En hij heeft er eentje gemaakt. Uit 2020 is dit Don't You Want Me.

0: plaatje van Rens Schapendonk, die jarig is. En we zijn er toch nog een keer aan het bellen, Hubert. Neemt je op of niet?
1: Voicemail.
0: Nou, ik krijg een appje, ik ben bereikbaar. Maar oké, nou, we gaan door. Want we hebben natuurlijk nog veel meer jarigen. Hubert, er is nog iemand uit Hilvarenbeek jarig.
1: Jazeker. Lian Robert is jarig.
0: Oh.
1: Natuurlijk de sterke vrouw achter Joep. Maar Lian is wel een beetje mijn partner in crime. Want zij is een beetje ons vierde programmacommissielid bij Zomergeplaatst. Vaak heb ik ze mee als we discussies hebben. Dus,
0: ze heeft invloed.
1: Ja, maar soms zit ze ook wel eens aan de kant van Joep. Dus dat is wel lastig. Okay. Maar Lian, van harte gefeliciteerd.
0: Zeker. Ik vind Lian, die is altijd vrolijk. Als je die ziet, die heeft altijd een mooie glimlach. Die is altijd vrolijk. Ja. Tenminste, als ik ze zie.
1: Dat is altijd, ja.
0: Ja, mooi.
1: Altijd.
0: Lian, gefeliciteerd namens Door de Week natuurlijk. En wie hebben we dan nog meer?
1: Ja, nou, ik heb laten beginnen met mensen die niet meer onder ons zijn, maar wat wel hun geboortedag is vandaag. Mm-hmm. En laten we dan beginnen met Viola Holt.
0: Okay.
1: Die zou vandaag 77 zijn geworden.
0: Ja.
1: Dan hebben we daarnaast, ik weet niet of haar echte naam jou iets zegt, Mary Servaas.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja?
0: Tuurlijk, de zangeres zonder naam.
1: Uiteraard, die zou vandaag, als ze had nog zo, kom er even niet uit, als ze nog had geleefd, zou ze 107 zijn geworden.
0: Ah, oh. Die vond ik altijd op mijn oma lijken.
1: Oh, ja, nou, heel herkenbaar. Ja, echt de oma's der oma's.
0: Ja.
1: En dan gaan we naar het land der levenden. Als zeg ik mevrouw van Liepe Biesterveld.
0: Oké, okay. Irene.
1: Ja,
0: Irene.
1: Onze bomenknuffelaar.
0: Ja, zus van?
1: De zus van prinses Beatrix, de tante van onze koning.
0: Ja.
1: Dus 87.
0: Oei.
1: Ja, dat is al.
0: Ja, dat wordt een aardige leeftijd, hè?
1: Ja, dat ging toen sneller, want zij is van 39 en Beatrix van 38. Toen worden straks op bezoek, dus ze hebben goed doorgedaan.
0: Ze was bijna koningin, dus.
1: Ja, in feite wel. In feite wel.
0: Oké.
1: Dan gaan we naar de muziek. Tenminste, muziek. Pia Douwes.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk een bekende musicalster. In Nederland onder andere bekend van Elisabeth, maar ook in Duitsland furoren gemaakt. Dan hebben we in de sporthoek Estefana Polman.
0: Ja, dat vind ik zo'n leuke vrouw.
1: Ja.
0: Die heb ik pas nog op tv gezien. Ze wordt 34 vandaag.
1: Ja.
0: En handballen, dat doet zij. Ja. En ze speelde 207 interlands en ze scoorde 685 doelpunten.
1: Ja, bizar.
0: In 2019 werden ze wereldkampioen en werd ze uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi.
1: Ja.
0: Nou, geweldig. Vorig jaar is ze gestopt bij Oranje. En sinds 10 jaar is ze natuurlijk samen met
1: Rafael van der Waart.
0: Ja, en ze hebben een dochtertje.
1: Ja.
0: Ja. Jij had net over de mensen die niet meer onder ons zijn.
1: Ja.
0: Ik heb er ook nog eentje. Het is de geboortedag van een van de grootste Amerikaanse helden. Weet je dan over wie ik het heb?
1: Ja.
0: Denk het wel.
1: Ja. Ja.
0: 20 juli 1969 was het toen hij en Buzz Aldrin de eerste mensen waren die op de maan liepen. En dit waren zijn legendarische woorden.
2: It's one small step for man. One giant leap for mankind.
0: Nou, dat was toch wat, hè?
1: Ja.
0: Ik was er niet bij, want toen was ik nog niet geboren. Maar die fragmenten heb je overal wel een keer terug.
1: Ja,
0: Vandaag is dus zijn geboortedag. Hij overleed in 2012 en hij was 82.
1: Ja.
0: Nou, ook een respectabele leeftijd.
1: Zeker.
0: Ja, eens even kijken hoor. Want Jared Hasselhoff, nee, geen familie van David. die is jarig vandaag. Hij wordt 55. Hij heet officieel Jared Hennigan. En Hasselhoff, ja, dat klinkt gewoon lekkerder, denk ik. Hij is de bassist van de Amerikaanse band The Bloodhound Gang.
1: Mm.
0: Nou, die ken je natuurlijk. En ze noemen hem Evil Jared.
1: Evil Jared, oké. Okay.
0: Dus hoe? Evil. Straks in uurtje 2 komen ze voorbij. En dan, Ferdy Bolland. Die wordt 70 vandaag. Samen met broer Rob. Bekend van onder andere Bolland en Bolland, hè?
1: Ja.
0: Het producersduo. Ze begonnen ooit zelf als muzikanten. Maar gingen zich toch wel steeds meer toeleggen op het schrijven en produceren van hits. Onder andere ook een wereldhit voor Falco.
1: Ja, precies. Ja.
0: En die komt ook zo aan. Ja. En dan heb ik er nog eentje. Dan Hipgrave. Die is uit een fantastisch bouwjaar. 1975. 51 dit jaar. De gitarist van de Britse band Toploader. Ken je die nog?
1: Ja, dat is, die heb ik gezien in het voorprogramma van Bon Jovi ooit.
0: Oké, okay, leuk.
1: Ja.
0: Een heerlijke feel-good klassieker natuurlijk hebben ze gemaakt. Dancing in the Moonlight. Uit het jaar 2000. Ja, en zometeen Rock Me Amadeus. En dan heb ik nog een jarige. Nog twee zelfs.
1: Ja.
0: Oh, en volgend uur ook nog?
1: Ja.
0: Oh jee.
1: Party.
0: Yes.

0: Ja, Falco, Rock Me Amadeus. Geproduceerd door Ferdy en Rob Bolland.
1: Ja.
0: En Ferdy is jarig vandaag. Vandaar dat we deze draaien.
1: Ook toch weer een Nederlands product in feite, hè?
0: Ja. En Falco was natuurlijk Oostenrijkse, maar is niet meer, helaas.
1: Nee, helaas.
0: Ik had nog een jarige. Want, even kijken hoor. Donald Ellerström. Ik hoop dat er dan een lichtje gaat branden bij iemand. Maar het is een beetje inside information natuurlijk. Hij is beter bekend als rapper Donny of Maradoni.
1: Maradoni, ja.
0: Ja, die mooie achternaam. Die komt van zijn vader met Zweedse roots, Ellerström. Ja, die wordt vandaag 32 jaar. En hij is natuurlijk niet meer weg te denken uit de Nederlandse muziek. Hij werkt heel veel samen met andere artiesten. Reclamespotjes komt hij ook even bij. Recentelijk had hij al een plaatje met Robert van Hemert. En afgelopen vrijdag, toen kwam er ook weer eentje uit. En dit is de nieuwe plaat van die twee. En hij heet Fisherman's Friend. Hij is leuk.

0: Afgelopen vrijdag kwam die uit. En nummertje 30 in de tipparade terechtgekomen. En ik denk dat hij wel gaat stijgen, want het is gewoon een lekkere plaat. Lekker zomers. Donnie samen met Robert van Hemert.
1: Het is wel die mannen besteed, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: eens even kijken, want we hebben dadelijk nog één plaatje te gaan voor het nieuws. Mm-hmm. En volgens mij heb jij net iets ontdekt. Iets wat toch wel een beetje weer.
1: Goed. Dus dat gaat om lokaal nieuws. Eind van de middag, begin van de avond, zag ik een bericht op Facebook op zijn eigen pagina. Dus niet van de ketel zelf. Dat Koen Ketelaars wil gaan stoppen met de ketel.
0: Oké.
1: En wat ik eruit op heb kunnen maken, is het heeft te maken met gezondheid. Dus dan is het altijd natuurlijk een
0: logische keuze. Dan moet je keuzes maken, ja, dat is heel simpel.
1: Maar wel dapper, want hij heeft natuurlijk wel wat neergezet in Hilvarenbeek.
0: Zeker weten.
1: Dus het is ter overname. Dus denk je van, dat is mijn toko ook wel iets gaan doen. Ga er naartoe.
0: Nou, hartstikke mooi.
1: Ja, precies.
0: Niet mooi eigenlijk, maar
1: nee.
0: Dat het wel blijft bestaan.
1: Ja.
0: Dat is wel mooi.
1: Ja, dat is wel de bedoeling. Ja.
0: Volg het gewoon op cultuurlokale ketel.
1: Ja.
0: Hè? Dan zal het daar ook wel verschijnen en hoe het allemaal gaat lopen en zo. En dan gaan we nou even naar het nieuws van wat ik van de week hoorde.
1: Ja.
0: Marco Borsato, die zou weer gaan optreden.
1: Ja.
0: En toen werd dat bericht weer ingetrokken. Toen weer wel, toen weer niet. Wat weet jij ervan?
1: Ik heb Marco geprobeerd te bellen, maar nam niet op.
0: Oh, jammer. Het
1: is flauw.
0: Net als Rens.
1: Ja, ook zo'n wereldster. Het was gelekt dat hij zou gaan optreden bij de Vrienden van Amstel in januari. En aansluitend een concertreeks in Ahoy zou gaan doen. Uh-huh. Nu heeft vandaag het management van Borsato gezegd van Marco Borsato gaat niet optreden bij de Vrienden van Amstel. En daar laten we het bij.
0: Oh, dus dan komt
1: dus
0: er wel
1: wat. Dus één van de twee dingen is ontkracht.
0: Oké.
1: Dus, maar dan vraag ik me af, even los van het feit of je zijn muziek wel of niet leuk vindt. Gezien de voorgeschiedenis, zou jij een kaartje kopen voor hem? En elk antwoord is oké, hè? Ik bedoel,
0: ja, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Ik zou absoluut een kaartje kopen.
0: Ik weet het niet.
1: Maar dat is...
0: Wat ik wel leuk vind, is gewoon zo met muziek draaien.
1: Ja, zeker. Zeker.
0: En dat gaan we natuurlijk ook gewoon doen, want we gaan dit uurtje afsluiten met het mooie rood natuurlijk. Tot zometeen, een uurtje twee van Door de Week.
2: Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn.

tv van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking, je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 8 uur. Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. De partij was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. En toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Oud-premier Hasina van Bangladesh keert eind dit jaar terug naar haar land. Hasina werd bij verstek ter dood veroordeeld omdat ze de opdracht had gegeven om op mensen te schieten bij protesten in Bangladesh. Ze vluchtte naar India. Correspondent Davy Boerema.
3: Hier in India zei ze vandaag voor het eerst live dat ze naar Bangladesh terug wil keren. Zeer waarschijnlijk al rond december. Ze is niet bang om vervolgd te worden, zegt ze. Want Hasina zegt nu, ik kan niet mijn plicht naar het volk verzaken door angst.
2: Het is niet bekend wat de nieuwe regering in Bangladesh gaat doen als Hasina terugkeert. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar de winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten per e-mail gewaarschuwd. Als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk vertraging op. De vijfde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering. Zij kwam als snelste over de streep in een kopgroepje van drie, zegt commentator Gabriel Melching.
4: Echte klasse mensvrouwen zaten daar. Kasia Nwiadoma, Marlen Royster en Demi Vollering. Maar toen Nwiadoma aanging, keken Royster en Vollering naar elkaar. Niemand wilde het oplossen. En Vollering besloot toen maar gewoon om er vol achteraan te rijden. En toen moest ze echt een groot gat dichten op Nwiadoma. En dat lukte vlak voor de streep, waarna ze haar ook nog kon passeren.
2: Het weer vannacht 13 tot 18 graden. Morgen wolken en zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu door de week.

0: Kygo samen met Max McNown. En Take Me Back. Nieuwe muziek op je radio hier in Door de Week.
1: Het is woensdag. De week is doormidden. Tot 9 uur is dit Door de Week. Voor jouw break in de week.
0: Ja, jouw break in de week inderdaad. Uurtje 2 op deze woensdag 5 augustus. De eerste woensdag in augustus alweer, Hubert.
2: Ja.
0: We hadden net, wij sloten net af met Marco Borsato. Het laatste nieuws is dat het allemaal niet waar is. Okay. Die concerten. Maar ja, weet je, elke vorm van aandacht is aandacht.
2: Ja, zeker.
0: Zo is het ook weer.
2: Ja.
0: Dus we gaan het gewoon zien als er concerten komen. Wij blijven in ieder geval wel weer zijn muziek draaien.
2: Zeker, zeker.
0: Ja, en dan had jij net iets wat jou opviel in het nieuws.
2: Ja. Ja, nou, het is
0: een frappant, weet je? Of ja?
2: Het is heel frappant, inderdaad. Ja, momenteel is de Tour de France voor de dames bezig.
0: Ja, klopt.
2: En weet ik niet of het gisteren was of eergisteren, maar maakt het even niet uit. Er is een opmerkelijke controle geweest voorafgaand aan de etappe. Want de dames zijn gecontroleerd of ze hebben gesjoemeld met de borstomvang.
0: Want?
2: Nou, want, ik ga het even erbij pakken hoor, want ik ben niet zo natuurkundig onderlegd. Hier staat: het vergroten van de borstomvang levert wielrenners aerodynamisch voordeel op. Dat is al enkele jaren bekend. Borstformaat kunstmatig vergroten door tijdritten, meldde wielerflits maandagochtend. En het heeft te maken dat je dan een andere druk krijgt op je bovenbenen.
0: Ja, of want minder dan wordt het. Ja.
2: Ja, maar eigenlijk, wat ik net al tegen je zei, de dames met kleinere borsten hebben dus altijd een nadeel. Dat is toch niet eerlijk?
0: Kennelijk.
2: Ja.
0: Nou, opvullen dus, dames.
2: Ja, opvullen. Push up, hoppa. Ja.
0: Nou ja, het is wel een extra bumpertje als je valt, hè? Dat had ik eigenlijk moeten weten.
2: Ja, goed, ja. Maar die hebben wel een helm op, hè?
0: Ja, dat klopt. dit uurtje natuurlijk weer de case van de week. En de gooie houdersplaat komt eraan. En we hebben weer wat weetjes. Toch nog wel wat jarigen.
2: Ja, nog een aantal.
0: De case van de week is jarig.
2: Ja.
0: En de man van de plaat die wij nu gaan draaien, dat is Jared Hasselhoff. En ik zei net al, geen familie van. Want hij heet dus officieel Jared Hannigan. Ze noemen hem Evil Jared. En natuurlijk van de band The Bloodhound Gang. 55 kaarsjes op de taart vandaag voor deze man. En dit is The Bad Time.

0: Dit is de case van de week.
1: Yes, de case van de week. Sinds haar doorbraak in de jaren 2000 groeide ze uit tot een absolute superster. Met uitverkochte stadionconcerten, tientallen nummer 1 albums en spectaculaire shows waarin zang, dans en acrobatiek moeiteloos samenkomen. Ook internationaal maakte ze indruk. Zo zong ze duetten met wereldsterren als Andrea Bocelli, Michael Bolton, Tom Jones, Eros Ramazzotti en Robbie Williams.
2: Oh, echt?
1: Ja, een bewijs dat haar stem ook ver buiten haar genre wordt gewaardeerd. Een mooie toevoeging aan haar carrière is dat ze in 2016 de Duitse versie van de titelsong van de Disney-film Vaiana mocht zingen. En ja, we gaan iemand het heel warm week vandaag heel blij maken. Want dat is Niels Gerritsen. Dat is echt een mega fan van deze artiest.
2: Oh, Niels, als je luistert.
1: Ja, hij zit aan de moezel. Dus ik duid wel haar land. We hebben het hier over een van de grootste sterren uit de Duitsstalige muziekwereld. Helene Fischer. Vandaag, 5 augustus, wordt ze 42 jaar. Haar grootste en bekendste hit groeide uit tot een van de succesvolste Duitsstalige singles ooit. En is nog altijd een vaste waarde op feestjes en in de kroeg. Opmerkelijk genoeg bereikte deze megahit, ondanks zijn enorme populariteit, nooit de Nederlandse top 40. Een mooi moment om vandaag die plaat Case van de Week te maken. Hier is Atemloos Durch die Nacht.

0: Ja, de case van de week. Helene Fischer, want ze is jarig vandaag. 42 kaarsjes op de taart. Ja, en we gaan gauw verder met andere muziek. Want als je een bassist en een gitarist van Duran Duran, John en Andy Taylor, samen met Robert Palmer laat zingen. En dan chic drummer Tony Thompson en ook nog een ander chic lid Bernard Edwards. Als je dat allemaal bij elkaar stopt, dan krijg je deze band, Power Station. En die maakte in 1985 deze plaat. En waarom? Zo heette de studio, de Power Station.
1: Ah, oké.
0: En omdat het gewoon lekker warm is.
1: Zeker, zeker, zeker.

0: Volgens mij stond Duran Duran nog op Spoorpark Live, toch? Waar jij bent geweest.
1: En dat is het enige optreden wat volgens mij is doorgegaan. Ik ben er zelf niet geweest, maar ik heb wel gehoord dat het erg goed was.
0: Klopt, dat was die maandag.
1: Ja.
0: Ja, een vreemde dag vond ik dan, maar goed. Ja.
1: Maar een paar jaar geleden was er altijd ook concert op andere dagen. Ik ben daar, vorig jaar ben ik door de week naar Barnett's geweest.
0: Door de week?
1: Ja, door de week. Goed hè? Padaboom pad, ik maak hem gewoon.
2: Ja. Door de week. Kom van die bank af en gooi je haar los.
3: Oh my god.
2: Lekker even helemaal uit je dak. Dit is... De Gooie Haarlosplaat.
0: Ja, en dit is een, de Gooie Haarlosplaat is van een band. En ik weet zeker dat die wel in jouw muzieklijstje staat.
1: Ja, klopt, hè? Ja, ik heb kaarten zelfs voor hun concert in januari, dus ja.
0: Kijk, dat bedoel ik.
1: Ja,
0: ja nou, de Gooie Haarlosplaat dus. Na 7 weken in de tipraden vloog hij er anderhalve week geleden uit. Niet naar de tip, naar de top 40, maar gewoon footsie, gewoon weg.
1: Jammer.
0: Heel jammer, maar ja, wel een goede reden om hem toch nog een keertje te draaien. En je haren erop los te gooien. Dit is Nothing But Thieves Evolution. Ga je gang.

0: jouw vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega verlol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn. Ja.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song. Nou, ik vind hem helemaal niet zo stupid. Ik vind hem wel lekker.
1: Lekkere plaat, zeker.
0: Ja, hè? Berg, het is vandaag 5 augustus. Mm-hmm. Hou jij van oesters?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.

0: Even als je ze gaat eten. Dan moeten ze nog een beetje zo doen.
1: Eeuw.
0: Beetje. Alleen daarom al. Nee, voor mij ook niet.
1: Nee.
0: Dan gaan we even naar de geschiedenis. Want vandaag in 1962 wordt de Amerikaanse filmactrice Norma Jean Mortensen, oftewel Marilyn Monroe, dood aangetroffen in haar huis in Brentwood, Californië. Er wordt vastgesteld dat ze de dag ervoor door een overdosis aan slaapmiddelen overleden is. Ze was pas 36.
1: Ja.
0: Ik dacht dat hij veel ouder was. Maar...
1: Nee, die was te vrij jong, ja.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Wel iconisch nu zeker. Nog steeds.
0: Met die mooie witte jurk zo boven zo'n... Ja. Poem poem pidoe was het, hè?
1: Happy birthday, Mr. President, was het ook, toch?
0: Ja. Vandaag in 2010, ja, toen was het wel even wereldnieuws. Want vanuit Copiapó in Chili, daar stort een kopermijn in. Waarbij 33 mijnwerkers op 700 meter diepte vast komen te zitten. En via een boring op 20 meter van die plek konden ze dus in contact komen met die 33 mijnwerkers die erin zaten onder de grond.
1: Hebben ze het overleefd?
0: Ja.
1: Okay.
0: Ze zijn er één voor één allemaal uitgehaald. Via een smalle capsule, als een soort lift, zeg maar.
1: Ja.
0: Dan zo één voor één naar boven. En ze hebben geprocedeerd tegen de eigenaar, maar er was niet genoeg bewijs voor het aansprakelijk stellen. En in hoger beroep kregen de mijnwerkers echter wel gelijk. En kregen ze elk $48.000 schadevergoeding. Oh,
1: daar is vast een film van gemaakt, van dit verhaal.
0: Dat weet ik niet. Misschien wel. Ja, je zal het maar meemaken daar.
1: Nou.
0: Ja, dan in 1986 in het Londense huis van zanger Boy George van Culture Club wordt de Amerikaanse toetsenist en componist Michael Rudetsky gevonden. Door de broer van Boy George, want Boy George was zelf niet thuis. Michael die blijkt te zijn overleden aan een overdosis heroïne op zijn 27ste. Dat is ook weer zo'n getal, hè? 27.
1: Ja.
0: Hij logeerde in dat huis nadat hij met de band had samengewerkt aan het album From Luxury to Heartache.
1: Oké.
0: En in die tijd waren er natuurlijk al meer bandleden verslaafd. En dat leidde tot een breuk. Maar ik zag vandaag een nieuwe release van een album met geremasterde nummers.
1: Van Culture Club?
0: Ja.
1: Oké.
0: Dus ze zijn weer een beetje in de lucht. Ja, en het plaatje wat ik zocht stond daar niet op. Dus toch nog even terug naar die From Luxury to Heartache. Die hoor je zo meteen. Dat was hun laatste studioalbum toen. En dan gaan we even naar 1990. Toen was het Tialfstadion in Heerenveen, waar normaal geschaatst wordt natuurlijk. Daar staat Prince vandaag in 1990 in het voorprogramma Lois Lane.
1: In het Tialfstadion?
0: Ja.
1: Serieus?
0: Het is een extra concert van zijn Nude World Tour. En op 2 juni startte hij die in de Kuip. En guess what?
1: Daar was je bij.
0: Ja! Ja, en dan hoorde ik net van jou zeggen, de Kuip, dat is gewoon iconisch als je daarna een concert bent geweest, want het kan niet meer, of het mag niet meer.
1: Klopt, vorig jaar heeft de director de laatste 2 of 3 concerten gegeven en dat was de laatste keer dat het daar mocht. Ze gaan daar heel veel appartementen omheen zetten en daardoor wordt geen vergunning meer afgegeven voor nieuwe concerten.
0: Maar wel voetbal.
1: Ja, tuurlijk, dat levert zoveel.
0: Maar die kunnen het ook lawaai maken, of niet?
1: Dat lijkt mij ook. En dat is zelfs 20 keer per jaar. Dus ik vind het ook. Ik zou zeggen van, weet je, als je dat op concert wil geven, geef al die mensen gewoon een korting op een kaartje zo, weet je wel.
0: Ja, maar ja.
1: Ga ik daar wel wonen.
0: Ja. Toen had ik... in de Kuip was er geen Lois Lane. Die hebben alleen dus Tialf gedaan in het voorprogramma. En daar kwam natuurlijk die samenwerking van Prince weer uit voort. Maar het was een Australische zangeres. En die avond, ja, die gaat wel de boeken in, als de natste ooit. Want er waren vreselijke stortbuien.
1: Oh echt?
0: Ik weet het nog. Wel een perfecte setting natuurlijk voor Purple Rain, hè?
1: Ja, uiteraard.
0: Dat was
1: wel
0: geweldig. En in dat jaar bracht Prince ook het album Graffiti Bridge uit. Dat is ook een film.
1: Mm-hmm.
0: Nou, de film is min of meer geflopt, zullen we maar zeggen. Maar het album is echt wel heel leuk. En daarvan gaan we het eerste nummer draaien. Dit is Can't Stop This Feeling I Got.

0: Het is 8:15 en dat betekent dat we overgaan naar het weerbericht. Hubert, ben je er klaar voor?
1: Ik wel.
0: Komt-ie.
2: Wat zijn de vooruitzichten? Het wekelijks weerbericht.
3: Ja, 5 augustus 2026. De zomer houdt aan. Het blijft mooi weer en het blijft vooralsnog droog. De temperatuur van vannacht en morgen daalt naar een graad of 14. En ja, wat je al hoort in het nieuws. Ideaal moment om je huis even te laten afkoelen. Lekker alles openzetten vanavond.
0: En even geen pleknacht.
3: Nee, ja, precies. Dus, maar er komt nog een andere nacht aan. Kom ik zo meteen op.
0: Oh jee.
3: Morgen, donderdag 6 augustus, dan blijft de temperatuur steken op een graad of 22. Met een luchtvochtigheid die ligt tussen de 65 en de 70%. Dat is onder het gemiddelde. Dus het is een droge, relatief koele dag. Ik vind dat persoonlijk heel erg lekker.
0: Ja, ik ook.
3: Dus het wordt mooi weer om het klusje te doen waarvoor het normaal gesproken de afgelopen dagen te warm of te benauwd was. En dan van donderdag op vrijdag zakt de temperatuur naar een graad of 11.
0: Oh.
3: Dus wellicht goed om je dekbedje toch binnen handbereik te houden.
0: Nee joh.
3: Met 11 graden, alles open? Ja, dan.
0: Nou, nee.
3: Ja, ik lig alleen, hè, dat is het verschil. Dus misschien dat ik daarom een dekbed nodig heb. Vrijdag gaat de temperatuur toch weer stijgen. Het gaat naar 24 graden. En let wel op, zowel donderdag als vrijdag bestaat de kans op verbranden in de zon wel degelijk. Dus ook bij 22 graden. Dus er was een indicatie afgegeven op Weer Online, dus ben wel alert. Ik moet sowieso met mijn rossige huidje opletten. En het weekend gaan de temperaturen echt weer behoorlijk stijgen. Maar daarover word je vrijdag tijdens de weekendvibes bijgepraat door Marco van Amont.
0: Ja, hartstikke leuk. Marco van Amont. Dit is Martin Garrix samen met Ed Sheeran. Repeat it.

0: Toen ik deze plaat opzette, toen zei Hubert... Hey, Def Rhymes.
1: Ja. Daar lijkt het wel op.
0: Schudden.
1: Schudden.
0: Van links naar rechts.
1: Bijlen, ja. Def Rhymes.
0: Ja. Nee, het is DJ Jean, wel van Nederlandse bodem. Ja. Want hij heet gewoon Jan Engelaar. En deze plaat was uit 2001. Dus zo net na de 90's.
1: 25 jaar al.
0: Ja, Hubert. Dat klopt.
1: Wow. Oké. <Okay. laughs>
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja, die brand, hè? Dat was opgelost, hè?
1: De brandmeester in, ja, en in Wassenaar was hij ook onder controle. Dus,
0: Fijn. Ja. Fijn. Geen sigaretjes meer ergens weg doen.
1: Nee. Maar
0: nee, nee, doe maar niet. Nee. Gewoon niet roken, dat is beter.
1: Ja, sowieso.
0: Ja.
1: Ook niet vapen?
0: Zeker niet. Nee. Nee, die kun je dan niet weggooien, maar ja.
1: Ja, dat kan wel. Die kunnen in de kliko. Ik heb mijn zoons betrapt en die ging gewoon de kliko in die vapen.
0: Oh,
1: dus,
0: ja?
1: Ja.
0: Ja, moet er wel een beetje bij misschien.
1: Ja, een beetje opstandig mag wel.
0: Hey, we gaan nog een paar plaatjes draaien. Waaronder deze van Lesso samen met Katy Perry. When I'm Gone.

0: Plaatje uit 2021. Ja, en ik ga hem toch een beetje afbreken. Want ik ga nog één plaatje draaien. En dat is een re-entry.
1: Ja.
0: Dat komt wel eens voor. Dan, ja, door waarschijnlijk zei je, Radio 2 heeft hem opgepikt.
1: Ja, dat was hij topsong deze week.
0: Nou, dan weet je misschien wel waar ik het over heb. Als je dat luistert natuurlijk. Vergeet niet de aanstaande vrijdag, hè. Weekend vibes. En vergeet ook dan ook niet morgenavond om 19:30 te stemmen voor de weekendpoll. Want dan weten wij ook wat de Radio Rebound gaat worden. Ja, Marco van Hamont zit dan hier op links. Samen met Nick van Ees. Vanaf 6 tot 9. Lekker je weekend inluiden. En wij gaan die woensdagavond inluiden. Dit is Ella Langley. Oh, heerlijk. Choose in Texas. Tot volgende week.
1: Bye bye.

0: 9 uur. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De fabrikant van Babu, Batavus en Sparta-fietsen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het is fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken, doordat onderdelen niet konden worden geleverd. En toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met enorme voorraden fietsen zitten. Premier Jetten heeft het gebied van de grote natuurbrand bij Vendrai bezocht. De burgemeester van Vendrai vertelde dat er bij de brand een bijzonder gebied van jeneverbestruiken verloren is gegaan.
2: En dat gaat heel lang duren. Dat gaan wij in onze generatie niet meer meemaken voordat dat weer een beetje hersteld is.
3: En dank voor iedereen die hier de afgelopen dagen zo hard ligt staan zwieven en werken.
2: Dag en nacht, dat kan ik wel zeggen.
1: Vandaag werd het zijn brandmeester gegeven bij die natuurbrand in Vendrai. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt. Ze zouden meerdere ouderen hebben opgelicht in Enschede en Lonneker. Ze hadden hun slachtoffers opgebeld met de mededeling dat ze van de politie waren en waardevolle spullen zouden ophalen, omdat er in de buurt zou zijn ingebroken. De criminelen namen vervolgens sieraden, contant geld en pinpassen mee. De verdachten zijn 3 mannen en een vrouw. Ze zijn tussen de 21 en 30 jaar. Verffabrikant AkzoNobel gaat definitief samen met een Amerikaanse concurrent, Exalta. De aandeelhouders zijn akkoord dat de bedrijven nog eind dit jaar fuseren tot een nieuw concern waarvan de naam nog niet bekend is. Economieredacteur Ruben Eg.
4: Er komen 2 hoofdkantoren, eentje in de Verenigde Staten en in Nederland. Maar, en dat is toch wel het belangrijkste, de zetel van dit nieuwe bedrijf, de 2e verfproducent ter wereld, die komt in Nederland te staan.
1: Er zal hier dus ook belasting worden betaald. En het weer droog met opklaringen. Morgen wolken en zon, later in het noorden een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Op standdakplaten in ANB-kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
6: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
1: DecoKe van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKe van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
2: Piet, de website doet het weer eens niet.
3: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
2: Ah, fijn. Hij doet het weer.
0: 10 uur. Nieuws.
4: Zit van der Linde met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. Het zat opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. Toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vaak is dat de aanloop naar een faillissement. Het bedrijf is bekend van de merken Sparta, Batavus en Baboe. Sinds de coronatijd ging het steeds slechter met Axel. Premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand. Die brak maandag uit en is sinds het einde van afgelopen middag weer onder controle. Jette ging ook het bos in.
5: Ja, ik moet eerlijk zeggen, als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
4: Jette bedankte de brandweer, de vrijwilligers en ook de boeren uit de buurt die mee hebben geholpen bij de bestrijding van het vuur. In de duinen bij Wassenaar was vanmiddag ook een natuurbrand. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet geweken, zegt de veiligheidsregio.
6: Omdat de grond nog erg heet is, daardoor kunnen er weer op verschillende plekken weer kleine branden oplaaien. En daarvoor houden we het nu nog heel goed in de gaten, zodat we dit snel kunnen blussen.
4: De brandweer weet niet hoe de brand bij Wassenaar is ontstaan. Uit voorzorg werd een hotel in de buurt ontruimd. Het weer droog met opklaringen. Vannacht is het 13 tot 18 graden. Morgen wolken, zon en met later op de dag in het noorden kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

it ain't no country club either.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met explosieven eraan op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vannacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk van amateurs was. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Bij Waspik is vanmiddag een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk nadat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen, maar de man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten vonden na een urenlange zoektocht zijn lichaam terug. De burgemeester van Ceuta heeft Spanje om hulp gevraagd vanwege het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming vorige week. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week vanuit Marokko Ceuta binnenkwamen, is het grootste deel inmiddels weer teruggekeerd. Er zijn nog ongeveer 2500 mensen achtergebleven. Omdat bijna de helft van hen onder de 18 is, mogen ze niet zomaar worden weggestuurd. Ceuta kan maximaal 90 minderjarigen opvangen en daarom slapen veel jonge migranten nu op straat of op het strand. Spanje heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld om voor meer opvangplekken te zorgen. En premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand daar. Die brak maandag uit en is sinds het eind van afgelopen middag weer onder controle. Jette zegt dat hij het fijn vindt om er vandaag toch even te zijn. Hij bedankte alle brandweermensen voor hun harde werk. De burgemeester van Venray bedankte Jette voor zijn komst. Het weer, het is vannacht droog met opklaringen. Het wordt uiteindelijk 13 tot 18 graden. Morgen een dag met wolken en zon. Met later op de dag in het noorden ook kans op een buitje. Het wordt in de middag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van het spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel Infantino zijn plan heeft teruggetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de gehele top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Iran zegt dat een akkoord met Oman over een vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. Ze zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. Sommige internationale media melden ook dat een tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran dichtbij is. Maar daarover is nog veel onduidelijk en de onderhandelingen kunnen nog altijd klappen. Bij een aanrijding in Dordrecht is een kind omgekomen. Het kind werd aangereden door een bestelbus. De bestuurder is aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg. Over de toedracht van het ongeluk in Dordrecht is nog niets bekendgemaakt. En ook wil de politie nog niets zeggen over de identiteit en de leeftijd van het kind. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag dan een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft nu alle bonden per brief excuses aangeboden. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken. Het gaat om een man van 67 uit Oosterwijk. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk omdat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Na een urenlange zoektocht is zijn lichaam gevonden. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt, maar wie erachter zit is nog onduidelijk. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom ook niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Premier Jette heeft het gebied van de grote natuurbrand in Venray bezocht. Met de gouverneur Roemer van Limburg liet hij zich bijpraten over de stand van zaken. De brandweer probeert nog steeds te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer, vannacht koelt het niet verder af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken, in het noorden kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

big city.

0: Twee uur. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde vorig jaar ook al noodklok over het aantal executies in Iran. Toen werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief is onschadelijk gemaakt. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Tennisser Tellon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Canada voor een verrassing gezorgd. Hij versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Zverev is de nummer 3 van de wereld en is bezig met een goed seizoen. Hij won Roland Garros en werd tweede op Wimbledon. Griekspoor heeft vanwege een eerdere blessure een minder goed seizoen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.